0: Rusland de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond twee keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix. Roulette FM.

0: Alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.
3: Oké. Okay.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
7: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het Lentefestival is een middag vol theater, muziek, acrobatiek, steltlopers en nog veel meer om de lente te vieren. Je komt deze middag een stuk of 100 artiesten tegen. Bijvoorbeeld Hoop Boom Boom, hoelahoepen met maar liefst 9 hoepels aan armen en benen. Animare Straattheater komt met een 5 meter hoog steltefiguur en Stefan en Fiora spelen de muzikale acrobatiekshow Acrocordion. Kom zondag kijken naar de voorstelling rond het Slot Zeist tussen 1 en 3 of tussen 3 en 5. Je hebt wel een kaartje nodig. Voor iedereen vanaf 2 jaar is de entreeprijs 1 euro. Theater Na de Dam biedt 9 theaterproducties in Utrecht rond het thema oorlog, onderdrukking en bevrijding. Zo kun je naar de voorstellingen Zo'n prachtige dag en Ik moet gaan van Oda Spelbos, Ragin Fulink en Koen Karis. Wat drijft mensen zich wel of niet op te offeren? Van verzetshelden tot gewone burgers. Het stuk verkent moed, keuze en de vraag wat er gebeurt met ongeleefde levens onder onderdrukking. De voorstelling is zondag om 8:30 en maandag om 9:00 te zien in Theater Kikker aan de Ganzenmarkt in Utrecht.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: brown eyes.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht, met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
8: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

just might. Roulette FM Agenda. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws

0: Een middag vol theater, muziek, acrobatiek, steltlopers en nog veel meer om de lente te vieren. Je komt deze middag een stuk of 100 artiesten tegen. Bijvoorbeeld Hoop Boom Boom, hoelahoepen met maar liefst 9 hoepels aan armen en benen. Animare Straattheater komt met een 5 meter hoog steltefiguur en Steffen en Fiora spelen de muzikale acrobatiekshow Acrocordion. Kom zondag kijken naar de voorstelling rond het Slot Zeist tussen 1 en 3 of tussen 3 en 5. Je hebt wel een kaartje nodig. Voor iedereen vanaf 2 jaar is de entreeprijs 1 euro. Theater Na de Dam biedt 9 theaterproducties in Utrecht rond het thema oorlog, onderdrukking en bevrijding. Zo kun je naar de voorstellingen Zo'n prachtige dag en Ik moet gaan van Oda Spelbos, Ragin Fulink en Koen Karis. Wat drijft mensen zich wel of niet op te offeren? Van verzetshelden tot gewone burgers. Het stuk verkent moed, keuze en de vraag wat er gebeurt met ongeleefde levens onder onderdrukking. De voorstelling is zondag om 8:30 en maandag om 9:00 te zien in Theater Kikker aan de Ganzenmarkt in Utrecht.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: aan de boerentafel. Boerentafel.
1: Nou, de eerste zijn naar buiten. De koeien die hebben het gras weer geproefd.
2: Het smaakte heerlijk, ja, denk ik.
1: Was het enthousiasme echt merkbaar bij de dames?
2: Ja, dat ziet er altijd leuk uit. Dat ziet er altijd goed uit, zeg ja. maar. Een beetje een klein sprongetje bij de oudere dames. Ja. Maar en meteen lekker het gras, groene gras. Dus ja, als ik gras zou eten, zou dat er smakelijk uitzien op dit moment. Ja.
0: Aan de boerentafel.
3: Martine Wismeijer en Tom Dirks.
1: En hoe gaat dat dan? Sta je dan voor de hekken en dan gooi je de hekken open en dan mogen alle dames huppakee naar buiten?
2: Nou, we zetten alles netjes af. Dat wel, dat je ze geleidt naar waar je ze wil hebben, zeg maar. Ja, en in de wei moet je het gewoon goed afgezet hebben. Dus we hebben een soort uitspringweitje, noemen we dat, onder de boomgaard.
1: Okay.
2: En dat is goed met een goede omheining afgezet. Dat ze dat ook goed kunnen zien. Hè? Want soms zijn ze, als je ze naar buiten doet, zijn ze gewoon blind van...
1: In één keer dat licht en
2: dat
1: zo.
2: Dat licht en gewoon ze gaan, zeg maar. Dus je moet dan wel goed een heining hebben die je ziet. Niet zo'n klein draadje waarbij je denkt... Want dan gaan ze gewoon dwars doorheen. Als ze de kolder in hun kop hebben, zeg maar. Dus netjes afgezet. Dus dat is het eerste uitspringweidje. En als dan ze daar een dag hebben gelopen en... De adrenaline is weer een beetje gezakt, zeg maar. Dan laat je ze op en dan breng je ze naar een stuk weiland waar je dan de koppel wil hebben. Wij hebben het land niet allemaal bij huis liggen meer. Dus we moeten de koeien zeg
1: ook
2: maar,
1: vervoeren.
2: Vervoeren, ja. Per vijf of per zes in een wagen. Ligt aan hoe groot ze zijn. En dan brengen ze we naar een stuk land waar we ze op dat moment willen hebben.
1: Ja, Martina als verkeersregelaar bij de koeien.
2: Ja, koeienregelaar. Vind het verkeers. Heb ik een diploma voor.
1: Oké, de drukte op de boerderij in de stallen die is afgenomen. Want de koeien zijn allemaal lekker naar buiten. Die genieten daar. Die blijven daar dag en nacht. Hè,
2: blijven daar dag en nacht. Ja. Er staan er nu wel nog wel een paar binnen. Maar de meeste... Nou, ik hoop dat ze dan... Dat ze buiten kunnen blijven, zeg maar, zo lang mogelijk. Hopelijk tot november zou het mooiste zijn. En dan gaan we ook de stal straks weer schoonspuiten. Zorgen weer dat de stal netjes wordt. Dat je weer netjes alle muren wit. Met kalkverf doen we dat altijd. Ja. En de put weer leeghalen. En dan op naar het nieuwe seizoen, zeggen we dan.
1: En is het gras dan waar de koeien nu zitten en liggen en lopen en eten... is dat stevig genoeg en blijft dat ook goed genoeg door de hele zomer?
2: Nou, dat is weersafhankelijk. Kijk, 2 jaar geleden hadden we zo'n hartstikke nat voorjaar. Mm-hmm. Dus toen konden ze heel laat naar buiten. En,
1: dat is nu niet het geval.
2: Dat is nu niet het geval. Maar als het te droog blijft... Dan wijd je je koeien eruit, zeg maar. Dan heb je niet genoeg gras meer om ze te voeden, zeg maar. En dan, dus je geeft ze niet, meestal niet het hele weiland. Je zet een stukje af.
1: Ja.
2: En dan doe je dat draadje, doe je telkens een stukje naar achteren. Zodat ze telkens een nieuw, fris stukje wei hebben.
1: Ja. En de rest weer
2: maar
1: een beetje
2: op een gegeven moment is dat natuurlijk op.
1: Ja.
2: En dan hoop je natuurlijk dat een ander stuk, waar dan niks loopt, weer hergroeid is.
1: En gaan jullie dan sproeien op dat andere gedeelte of niet?
2: Nee, dat doen wij niet meer. Nee. En zeker niet met deze dieselprijzen. Dan kost het eigenlijk meer geld als dat je...
1: Dat het oplevert. Ja.
2: Ja, en in alle nood aan het einde van de zomer... je hebt geen eten meer. Ja, dan moeten ze naar binnen. Dat ligt eraan. Ja, we hebben wel eens zo'n zomer gehad. Ik weet nou niet meer uit mijn hoofd welk jaartal dat was. Maar dat het zo heet was, heel lang. En dat er gewoon geen gras meer groeit. Want dat... verbrandt gewoon dan in plaats van dat het groeit. Ook als er geen water dan meer valt. Dat de koeien noodgedwongen... dat we een koppel naar binnen hebben gehaald. Ja. Omdat er gewoon... En wat dan ook is nog eens met pubers zo... dat ze dan, als ze niks te eten hebben... een beetje gaan lopen...
1: vervelen.
2: Klieren. Zo, hoort ook bij pubers. Maar dan gaan ze eens kijken of het bij de buren leuk is. En dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
2: Misschien iedereen in de beeld misschien wel eens een keer gemerkt... dat er ergens een koe liep waar niet de bedoeling was dat die zou lopen.
0: Aan de boerentafel.
1: Maar goed, de koeien zijn uit huis. En dus betekent dat jullie ruimte hebben om de drukte in huis te gaan ontvangen. Dus het zal drukker rond de winkel worden, de zorgboerderij, rond de herenboeren.
2: Nou, dat is het voorjaar is dan leuk. Ja, de herenboeren beginnen zeker weer. Die komen iedere week hun groente halen. En mensen die vinden het lekker om een stukje te fietsen. Dus je hebt weer de mensen die langskomen. Dus zeker. Is het
1: dan ook weer een kwestie van dat je het draaiboek van de andere jaren gewoon weer uit de kast trekt en gewoon weer aan de slag gaat? Of ben je toch wel bezig om ieder jaar weer iets nieuws te bedenken ook?
2: Doordat de seizoenen elk jaar weer terugkomen, zeg maar, is er een soort draaiboek. Dat klopt. Want ik organiseer in het voorjaar en in de zomer altijd aanschuiftafels bijvoorbeeld. Ja, dat is... dat komt ieder jaar weer terug. En dat ga ik niet in de winter doen, want dan staat die stal vol met koeien. Ja. Is ook leuk, misschien wel.
1: Ontbijten tussen de koeien.
2: Precies, maar dat is wel een andere geursensatie als dat je dat doet in de zomer, zeg maar. En dat heb je dan. En je hebt natuurlijk alle feestdagen die dan wat extra tintje geven. En je hebt natuurlijk... ik vind in de zomer als dan zo, als je prachtige mooie aardbeien hebt, dat rood en bessen straks. Dan geeft dat toch altijd een extra feestelijk tintje ten opzichte van als je weer de winter ingaat. Zeg maar.
1: Ja. Dus dat betekent dat je ook zeg maar richting straks hemelvaart over anderhalve week, dat je daar ook weer iets extra's voor gaat doen?
2: Als het dan mooi weer is, wat ik net al zei, dan fietsen ze graag een rondje, zeg maar. En dan heb je toch altijd meer klanditie. Ja, zeker.
1: Het is hier niet echt de streek van dauwtrappen op Hemelvaartsdag.
2: Nee,
1: dat is wel jammer.
2: De beeld
1: eigenlijk
2: kent dat niet echt. Nee.
1: Want dat zou een mooi uitgelezen moment zijn om een fijn ontbijtje aan te bieden, bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, dat zou zeker kunnen. Nou, hou ik ook zelf wel van een rondje wandelen.
1: Oh, dat is ook waar. Oké. Lekker met.
2: Nee, je moet meer naar de. Denk meer naar de. Nou, wat is het, Veluwe? Of nou ja, misschien wel Amerongen of zo. Dat,
1: ja,
2: daar,
1: die kant op.
2: Dat ze daar wel dauwtrappen. Zeker. Ja. Misschien in de beeld. Speelt er wel ergens, maar niet aan deze kant. In ieder geval niet naar de Uithof toe.
1: En ga jij, als jij gaat wandelen, want je houdt van wandelen, ga je dan ook wel eens bij anderen kijken hoe zij dat soort dingen oppakken? Je hebt ook van die koffiestops bij boerderijen en zo.
2: Ja, een rondje fietsen en dan zo even kijken als iemand of een open dag heeft. Dat is hartstikke leuk. De tweede Pinksterdag zijn heel veel boerderijen open trouwens.
1: Ja.
2: Dan is het leuk om natuurlijk bij een collega te kijken. Zeker, zeker. Of als ik een weekendje ergens heen ga, dan ga ik altijd wel even op zoek naar een land. Dan ga ik altijd even kijken.
1: En dan nieuwe ideeën opdoen.
2: Ja, of denken van, oh, zo ga ik het niet doen. Of zo ga ik het wel doen.
1: Okay.
2: Zeker, zeker. Ja.
1: Nou, volgende keer, dan zitten we tussen Hemelvaart en Pinkster. Dan wil ik wel eens wat van die nieuwe ideeën van je gaan horen.
2: Oké.
4: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: In de buurt. Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie en was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
4: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
12: Roulette FM.
13: Goedemorgen, Danny.
4: Dit is de zondagochtendshow.

Zo. Wauw. Het is het nieuwe nummer van Lewis Capaldi, genaamd Stay Love. En wat een prachtig nummer. Goedemorgen. Ah, het is zondagochtend en op de kalender staat het is 3 mei. Dat betekent morgen dodenherdenking en dinsdag 5 mei vieren we natuurlijk Bevrijdingsdag. Maar zoals je op het journaal hoorde bekend, betekent 3 mei ook dat de datum weer is van het Formule 1 weekend dat weer is herstart. Na een kleine pauze omdat een aantal Formule 1 Grand Prix races waren geannuleerd vanwege de oorlog met Iran. Gelijk lijkt de spanning ook weer te zijn teruggekeerd in de Formule 1 wereld. En mag Max vanavond, niet om 20 uur zoals je op het journaal het hoorde, maar om 7 uur Nederlandse tijd starten vanaf de tweede plaats. Oh, ik vind het wel spannend hoor, jongen. Nou, vandaag geregeld buien met kans op onweer, maar de zon krijgen we vandaag ook te zien. Het wordt, eens even kijken, 23 tot 16 graden. We krijgen soms 16 tot 23 graden. En de antenne temperatuur zit met 16 graden. Ja, ik moet een beetje inkomen hoor. Zometeen op Lut FM. George Michael met een different quarter. Maar eerst gaan we even lekker wakker maken met Madonna en de La Isla.

Glenn FM op je radio. En die mooie klanken van George Michael. Het is alweer 10 jaar geleden dat hij is overleden. Hij overleed op 53-jarige leeftijd. Wegens hartfalen. En het is een natuurlijke dood, zeiden ze. Maar jeetje, de wereld was geschokt toen dat gebeurde. Er wordt trouwens Madonna zingend over een liedje. Wat gaat over een tropische plek op deze aardbol. Ook wel de Caribische eiland La Palma genoemd. Wordt ook genoemd La Isla Bonita. En goedemorgen, dit is Glenn FM. Met zo meteen trouwens Earth and Fire, After Love is Gone. Maar eerst Stand to See, I'm Not in Love.

Earth, Wind & Fire. After the love has gone. En, oh, ik wil het echt genieten. Dit hoor nog één keer, alsjeblieft. Oh ja, lekker.

0: See, I'm not in love. Goedemorgen, dit is een zondag op Zomer FM. Met trouwens nog in dit uur leuke dingen in petto. Ja. Ja. We hebben zo meteen nu nog de Italo Classic. Die staat al geleidelijk aan voor je klaar. En dat is ook niet alles, want we hebben zo meteen ook nog de Roulette Remember. Die leuke platen ergens uit de jaren 70. Dan gaan we ons schijven geven. Gaan we kijken of we uitkomen bij één dezelfde artiest. En over één dezelfde artiest gesproken. Het is altijd een grote vraag. Als ik in de studio zit. Op een gegeven moment gaat de voordeur open. Dan komt er een persoon binnenlopen. En de grote vraag is altijd: wie zal het zijn? En ik kan je zeggen, vandaag is het Roer van de Heuvel, die is aanwezig in het kader van de ochtenddienst. En ja, goedemorgen. En zometeen dus na mijn collega Roer van de Heuvel gaan we door met leuke muziek. Electronic Orchestra. En ook nog voor jou in petto, de Italo Classic. Maar eerst is het tijd geworden voor nieuws. Hier is regio nieuws met mijn collega Roer van de Heuvel.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Zakken vol met identieke plastic flessen tussen het afval zorgt in Bunnik voor veel onrust, dat stelt de lokale politie. Voor de buurtbewoners en de politie is het onduidelijk waar de flessen vandaan komen die de bewoners bij een afval aantreffen. Zo is het voor bedrijven niet toegestaan om het afval bij het huis van neer te zetten. De politie is de zaak aan het onderzoeken. De N234 in Groenekan gaat komende week op de schop, dat meldt de provincie Utrecht. Op de weg, die ook bekend staat als de Nieuwe Weteringse Weg, zal tussen huisnummer 97 en de aansluiting met de A27 de weg volledig dicht zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vernield en wordt de middenberm aangepakt. Ter plaatse is een omleiding ingesteld. De parallelweg blijft open voor de omwonenden. En steeds minder egels in ons land, dat stelt de zoogdiervereniging op haar website. Nu het zonnetje begint te schijnen, komt de egel uit zijn winterslaap. Doordat het aantal zo sterk is afgenomen, roept de zoogdiervereniging iedereen op om het dier wat meer aandacht te geven. Je kan dit doen door hoopjes bladeren neer te leggen, kleine doorgangen in de schutting te maken, water in een schaaltje te doen en door de robotmaaier niet 's nachts te laten maaien. Ook roept de vereniging op om in bosrijk gebied, zoals in onze regio, vooral 's avonds voorzichtiger te rijden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Hoi Danny.
0: Dit is Danny. Dit is Danny. Met de zondagochtendshow.
4: Danny Stoelman. Danny Stoelman. Zondagochtendshow. Zondagochtendshow.

0: Och, is dit geen kippenvelgenerator, hè? Ilo of zo, Electric Light Orchestra. Dan zei je zelf, hoe kom je aan zo'n nummer? Nou, vond ik Jeff Leden daar een goede verklaring voor. Hij zei, ik zat in Zwitserland op een berg. Het was de hele week al een beetje bewolkt en wat mistig. En ineens verdween de mist en de bewolking. En er kwam een prachtige blauwe lucht. En de zon die ging uitbundig schijnen. En toen ineens voelde ik hem en schreef ik Mr. Blue Sky. Nou, het heeft nog geen wind eigenlijk, hè? Nee. Kijk op de klok. Het is weer de hoogste tijd voor om even te gaan naar de Italo Classic. Oftewel, we gaan weer naar de laars van Europa. En vandaag hebben we het kader van Italo gekozen voor een zomerrit die echt de zomer omarmt, mag ik wel zeggen. Ja. De band heet Plahiti, of stil staat als al genoteerd Fellini. Maar ja, Producer Emanuela ST komt deze dame tegen op zijn vakantie in Rio. En Fellini was daar in van een soort van misverkiezing. Ja, om een lang verhaal kort te maken. Hij vroeg haar nummer en vroeg of ze even naar de studio wilde komen om te gaan zingen. Nou, dat vond ze wel een goed idee. Dus ze kwam naar de studio. De microfoon ging open en de eerste lange kwam van... Kortom, geen succes. Toen had onze producer een probleem. Want ja, ze zag de wacht ruim, maar de stembanden die waren er niet om dat uit te schrijven. Met andere woorden, er was een probleem en die moest worden opgelost. En toen ineens dacht een ander in de studio van... Denk even aan het Milli Vanilli effect. We houden deze dame gewoon, want ze ziet er ook verblindend uit. En dat was een brinnen met boys ook. En dat scoorde ook goed. Dus dat is oké, we houden haar gewoon op het hoesje. Maar de stem die komt ergens van vandaan. Kortom, achter de microfoon zat in de studio niet Fellini, maar Jenny Borsala. En die stem kwam trouwens van de groep Corona. Denk bijvoorbeeld aan Rhythm of the Night. En zij heeft de nummers ingezongen in de kader van Plahiti. En de nummer heet The Summer's Magic.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo AT style. This is the Italo Classic.

0: Giles Remember is een Britse rockzanger. Was een grote fan van Elvis Presley. Geboren in 1945. En werd vooral bekend door zijn rauwe stem. Giles Remember begon met zijn bekendheid als profvoetballer in Engeland. Maar tijdens zijn voetbalcarrière kwam er geleidelijk aan nog een tweede toekomstwens. Het hebben van een muzikale carrière. Hij besloot ook in de jaren 60 om zijn voetbalschoenen in de kast te zetten. Om ze vervolgens aan te kunnen sluiten bij een band met volkszanger Wes Jones. En zo reisde hij door Europa enige tijd. Maar na verloop van tijd was Remember het, had hij het al gezien. Hij was van mening, ik had het alleen. Solo. En dat ging goed. Naast voetbal werd voorzicht solo zingen zijn tweede, misschien zelfs zijn allergroot succes. Hij scoorde ook in de jaren 70 op diverse wereldwijde hits. Maar hij scoorde niet alleen wereldwijde hits. Hij scoorde goed bij de vrouwen. Jawel. Hij heeft in de borgen staat van dienst om te praten over de liefde en over de vrouwen. Dat heeft geresulteerd tot een feit dat hij 3 keer officieel is getrouwd geweest. En niet geregistreerd diverse schaals heeft gehad. Al met al gaan we even kijken naar de eindresultaten. Even deze avontuur hebben. Zo'n 8 kinderen op. Bij 5 verschillende vrouwen. Ja, dat is goed gedaan, toch? Ja. Ten slotte ook leuk om te melden is dat onze member, net als Erik de Zwart, een grote fascinatie kent voor modeltreinen. Nou, weet jij over wie we het hebben? Man met een rauwe stem, modeltreinen, gek op vrouwen, vrouwen waren gek op hem, profvoetballer, en even later ging hij zingen. Ja. Wat denk je? Hier is Rod Stewart.
1: Zondagochtend, ja.
2: Do we remember?

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijken, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde. En hij zei, vergeet dat nooit.
11: Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordschap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de Bild is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
14: Roulette FM.
13: Dit is de zondagochtendshow.

Het is Alice Warren die hoorde. En Fear for Dream. Goedemorgen. Ah, zondagochtend 3 mei, de dag nadat NAC Breda zijn wonder likt na een nederlaag tegen FC Utrecht. In de Domstad werd het 2-0, waardoor NAC weer een stapje dichterbij is gekomen bij degradatie. Ja, dat was pijnlijk, hè? Ja, dat is pijnlijk voor NAC Breda. Ook vandaag trouwens de dag dat Max Verstappen weer gaat racen op de Red Formule 1. Hij start op de tweede plaats achter Antonelli. En dat gaat plaatsvinden in Miami. Nou, vandaag geregeld buien met kans op onweer. Maar de zon krijgen we daar over te zien. Het wordt 16 tot 23 graden. En kijken we even op de antennetemperatuur. Even kijken, we lopen even naar boven. Het is weer een graadje meer geworden als ik vergelijk met een uur geleden. Namelijk op dit moment is het 17 graden. Ja, de zon toch zo. Maar zometeen trouwens veel call-ins. Maar de eer gaat eerst naar...

Phil Collins. Het liedje die gaat over de troost die je vindt bij je geliefde. A groovy kind of love. Er wordt trouwens de Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You.

0: Hoi Danny.
1: Dit is Danny. Dit is Danny. Met de Zondagochtendshow.
2: Danny Stoelman. Danny Stoelman. Zondagochtendshow. Zondagochtendshow.

0: Altijd lekker met ontbijt, dit liedje, hè? Roxy Music hoorde je en Dance Away. Tijdens, het is 3 minuten voor 10:30. Een beetje vroeg, maar zou het kunnen? Ik zit even te kijken naar links, daar bij een collega Rob van Heuvel. Zou het kunnen? Ja? Oké. Okay. Nee, ja, nee, ga rustig zitten. Tijd voor het regennieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Wie dit weekend de weg op gaat in de provincie Utrecht, doet er goed aan om de reis vooraf goed te plannen. Dat stelt Rijkswaterstaat. De A2 richting Utrecht is afgesloten en ook de A12 tussen Utrecht en Den Haag gaat dicht. Deze periode is voor Rijkswaterstaat ideaal om onderhoud te plegen. De temperatuur is goed, zodat het asfalt snel droogt. Ook zijn er deze weken veel mensen met vakantie. Mocht je toch op pad moeten, hou dan rekening met extra reistijd dat kan oplopen tot 60 minuten. De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het in brand steken van een man in een rolstoel op het Smaragdplein in Utrecht blijven 3 maanden langer in de cel, dat meldt de rechtbank. Het slachtoffer werd half april in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken op de parkeerplaats van het winkelcentrum in het zuiden van Utrecht. De 69-jarige man raakte daarbij gewond. De politie vermoedt dat de betrokken elkaar kennen en dat er sprake is van een onderling conflict. En om je tuin te vergroenen deelt de gemeente De Bilt bomen en struiken uit. In Maartensdijk zijn er onlangs 220 bomen overhandigd. Om een boom te krijgen moesten inwoners van Maartensdijk een stoeptegel voor het huis leggen. Het idee is zo om de stoeptegels te vervangen door meer groen. Meer bomen en struiken zorgen voor een koelere tuin. En bovendien kan extra regenwater makkelijker worden afgevoerd.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: De Zondagochtendshow. De Zondagochtendshow. De Zondagochtendshow.
4: Goedemorgen, Danny.
5: Hoi, Danny. Hoi, Danny. Hoi, Danny.
6: Hallo, Kai Merks hier. Weet je wat ik altijd doe op zondagochtend? Dan sla ik de gordijnen open, neem ik een lekker kopje koffie en dan luister ik naar de Zondagochtendshow met Danny.
3: De Zondagochtendshow.

0: Zondagochtendshow. Roulette FM. Danny Stoelman.
1: Hoi Danny.
2: Dit is Danny. Met de Zondagochtendshow.
3: Danny Stoelman. Zondagochtendshow.

Louder Bradigan. Helaas overleden aan de ziekte van kanker. Ook alweer. En Self-Control. Dat hoort trouwens Patrick Hernandez. Born to be alive. Goedemorgen. Dit is de zondagochtendshow. Het is zondag, het is 3 mei. En laten we even kijken naar het weer. Ik zie staan regen en onweersbuien vandaag. Tijdens middaguur is het bewolkt. Valt op veel plaatsen regen met een wisselende intensiteit. Vooral het oosten en noordoosten is erbij kans op onweer. Kool, hagel en windstoten kunnen ook erbij aanwezig zijn. Een paar windstoten van een snelheid van ongeveer 70 km per uur die dan kan worden bereikt. Later de middag vanuit het zuidwesten weer wat droger. En zo nu dan gaat ook de zon weer doorbreken. Toch is dan ook nog kans lokaal op een bui. De zuidwestwind is meest matig en is op de meeste plaatsen 16 tot 20 graden. Beetje rare zin dit, goed. In het oosten en noordoosten kan er nog de 20 tot lokaal 23 graden bereikt worden. Vanavond en vannacht eerst nog buien, later kans op mist. En morgen in de ochtend los landinwaarts even de grijsheid snel op en gaat de zon schijnen. In de kustgebieden komt nevel en mist voor. In het noorden valt ook af en toe wat lichte regen. In de middag is er een mix van zon, wolken en landinwaarts kans op een enkele bui. Met erbij een wachttemperatuur van rond de 19 graden. Kijken we even naar de avond. Doderdenking. Ja, dan is de verwachting dat het op veel plaatsen droog is. De zon die gaat ook af en toe schijnen. Ja, dan hebben we dinsdag natuurlijk bevrijdingsdag. Dan is het duidelijk frisser met 15 graden. Het is bewolkt en op veel plaatsen de ochtend valt af en toe het regen. Vanuit het noordwesten breekt de zon ook wel door. En verder blijft het droog. Ja. Ga je naar een bevrijdingsfestival, neem trouwens wel een jas mee. En vergeet jullie even iets meer tegen de zon, hè? Ja, ja. Rest van de week, zon en wolken, met kleine kans op een bui. Temperatuur die richting het weekend omhoog klimt, richting de 21 graden.

0: Altijd als ik dit geluid hoor, heb ik zoiets van, ik moet even onder mijn bed kijken of er toch geen enge dingen onder mijn bed zitten. Winnie, en Echo. Ben je er klaar voor? Hier zijn ze. 3 op een rij.
1: De valspelers.
2: Yes.

typisch Hollands, hè. Het gaat een beetje regenen, huppakee. Gelijk liedjes erover. Hey, dat waren ze, de valspelers van vandaag. Wat hoor je voorbij komen? We begonnen met Casey en de Shunja Band. And that's the way I like it. Ik zag ze een paar jaar geleden nog tijdens de toppers in Amsterdam. Was leuk om hem even te mogen zien. Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Dat was de tweede formatie die je kon horen in de valspelers met Een Wereld Zonder Jou. En tenslotte, plaatje nummer 3. Ja, ik moest voor. Vroeger dacht ik, dat is Bonnie M. Maar nee, dat is niet Bonnie M. Het is de groep Eruption. Eruption is een Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. En door ze met het nummer I Can't Stand the Rain, een van hun allergrootste hits. We hebben het over 1978. Nou, tot zover deze aflevering van de Zondagshow op Roulette FM. Ik wens nog een leuke zondag. Met zometeen trouwens een Portrait Music. We hebben nog de Ethisch Lunch met collega Tom van Helderen. René van der Benen komt ook langs met muziektherapie. En in de middag vanaf een uur of twee tot aan 6 uur. Roulette FM Classics. Een hele middag alleen de beste, allerbeste classics uit Zilskere Pomgezindelis. Ah, dat gaat goed komen bij jou, hè. In YouTube. Hey, leuke zondag.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de Jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch, nu tot 12:00 A Portrait in Music.

0: gezoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: terug nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.

0: mijn nichtje.
1: Hallo.
0: Wil je ook wat?
1: Nee, ik heb al een croissantje camembert op.
0: Een croissantje camembert wat?
1: Camembert, zo noemen ze in Frankrijk een broodje kaas. En wat heb jij?
0: Oh, ik heb een sneetje Betuwe Extra. Zo noemen ze in Nederland een boterham met extra lekkere jam.
2: Betuwe Extra, met extra stukjes fruit en verrassend laag in prijs.
1: Jam? Aardbeien zou je bedoelen?
0: Hé, hey, en je had al een croissantje camembert eens op.
3: Een bril of contactlenzen nodig? Kies voor zekerheid en service. Ga naar de opticien van het Optiekgilde. Let op de groene gildeband.
4: Voor zekerheid en service, de Gilde Opticien. De beste in muziek.
5: The 80's Lunch. Tom van Helderen.

uit 1987 voor Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Oud op Hilversum 3 destijds. En we begonnen deze aflevering van die 80's Lunch met Was, Not Was en Walk the Dinosaur. Goedemiddag, van harte welkom op deze zondag. Lekker weer om binnen te blijven, zou ik zeggen. En zeker hier dit uur met alleen maar herinneringen uit de jaren 80. Straks neem ik je mee naar 1980 met de nummer 1 en de alarmschijf. Een hele aardige alarmschijf, zeg ik. Dus hou je toestel gewoon aan. Maar er is nog veel meer. Bijvoorbeeld van Stephanie Mills. Ze had in ons jaar 1980 een grote hit met Never Knew Love Like This Before. Ze had een andere hit in 1984, haar tweede en laatste. Luister naar The Madison Song.

van de LP Toto 4. Daarop is ook onder andere Africa te vinden, maar ook dit liedje. I won't hold you back. Je hoorde Toto op Roulette FM. Onderweg naar de alarmschijf uit 1980 van Grace Slick. Daarvoor nog Club Nouveau en Lean on Me. En nu deze van John Armitage.

Ratings is nooit echt succesvol geweest in Nederland. Toch maakte ze bijzondere muziek. Ze heeft een hele bak aan LP's geproduceerd. Onder andere ook deze single, Drop the Pilot.

0: 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
2: Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch. Roulette FM.

0: 1987. Bill Withers, hij maakte deze plaat groot in de 70s. Daarna door vele artiesten nog gecoverd. Met een van de meest geslaagde wat mij betreft. Deze van Club Nouveau. Je bent bij de Jetus Lunch op Roulette FM. Eet smakelijk. Met zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de top 3. Straks uit 1980.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Seasons van Grace Slick. Het eenmalige solo-succes voor de Jefferson Airplane frontvrouw. Groot in de 60s en 70s. Je kent de groep van de White Rabbit. Ja, nu herken je de stemmen. Dit Seasons zou een bescheiden hit gaan worden in 1980. Goed, nu tijd op Roulette FM voor het nieuws uit de jaren 80 in mei. AZ-67 wordt in 1981 voor de eerste keer landskampioen door Feyenoord in de Kuip met 5-1 te verslaan. Het is voor het eerst sinds 1964 dat een club buiten de traditionele top 3 de titel opeist. De moderne Britse destroyer AMS Sheffield wordt in 1982 vernield tijdens de Falklandoorlog. Van de bemanning van 270 sneuvelen 31 opvarenden. Ondanks de onderdrukking nemen de mensen in Polen de gelegenheid van de 1e mei te baat om te demonstreren. Er wordt in 1983 in maar liefst 20 steden gedemonstreerd voor de verboden vakbond Solidariteit. En bij een vuurgevecht met de veiligheidstroepen in Noord-Ierland worden in 1987 8 IRA-leden doodgeschoten, onder wie IRA-leider Jim Lennon. En dan naar de muziek uit 1980 met in de hitparade op nummer 3 Oscar Harris.

disco uit eigen land. Zeer succesvol in het eerste deel van de Yeezys. Ze was met deze nummer 1 in 1980 met de kenmerkende zang van Lillian Day Jackson. Spargo, You and Me. En over succes gesproken. In de eerste jaren van de Yeezys, daar past Man at Work ook wel bij. Dit was namelijk hun laatste succes uit 1983. Hier is Overkill.

Van de LP Little Creatures uit 1985 een echte lekkere top 10 hit. Talking Heads was dit. En The Road to Nowhere. En daarmee zit het erop deze editie, deze zondagse editie van The 80s Lunch. Om 1 uur René van der Meulen met muziektherapie gevolgd door de Roulette FM Classics. Reden genoeg om je toestel hier op roulette te laten deze zondagmiddag. Vlak voor de reclame en het nieuws hoor je nog Broken Land van The Avengers uit Belfast. Komt deze groep een van de twee tipparade singeltjes uit de tweede helft van de jaren 80. En nu, zoveel te doen nog. Van Toontje Lager, de groep uit Wageningen rond Bert Hermelink. Typische nederpop uit de jaren 80.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
10: Met nu muziektherapie.
8: René van den Abelen.
11: Roulette FM.
12: Filmmuziektherapie.

Het blijft een wereldduin, hè? En dan te bedenken dat de producers van de James Bond film Live and Let Die een tijd hebben zitten twijfelen van, ja, Paul McCartney voor de titelsong, willen we dat wel? Niet te geloven, hè? Paul McCartney dus en Live and Let Die als eerste track in deze filmmuziektherapie special. Even naar beneden. Leuk dat je afstemt. Nou, dit uur dus muziek uit de bioscoop. Zometeen het een en ander van The Rocketeer. Later hebben we een hetzelfde, maar dan anders. Jawel, ook dat kan met veel muziek. Een exclusief interviewtje wat ik had destijds met Famke Janssen over haar rol in een James Bond film. Disney komt voorbij. Enfin, je moet er gewoon lekker bij blijven.

The Flying Circus. Muziek gaat de bioscoopfilm The Rocketeer, gebaseerd op die schitterende strip van Dave Stevens. Het was muziek van James Horner. Zo'n 20 jaar eerder was Team from Shaft Oscar-winnaar.

0: De stem van die man, hè? Ik ben daar zo jaloers op. Isaac Hayes en zijn Team From Shaft uit 1971. Ik zei dan Oscar voor de Best Original Song. Er zijn in de filmgeschiedenis aardig wat films gemaakt waarin tekenfilmfiguren samengingen met echte acteurs en actrices. Een van de meest geslaagde pogingen, dat was Who Framed Roger Rabbit. En daaruit deze, Why Don't You Do It Right, van Amy Irving.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: A boy, a boy, a boy.
3: Yeah.

Dat schitterende liedje dat in de film nog gezongen werd door Jessica Rabbit. Who Framed Roger Rabbit? De film maakt nog altijd van kan genieten. Zalig. Ik herinner me nog dat ik, nou inmiddels toch ook over jaren geleden, voor het eerst iets las over een nieuwe Batman film. Ze waren al bezig, wat ik helemaal niet wist. Ik wist niet eens dat er plannen voor waren geweest. In IJsland. En mijn reactie was, Batman? IJsland? Wat gaat dit worden? Nou, ik vond het helemaal te gek, de trilogie die Christopher Nolan maakte met Batman. Dit is uit Batman Begins, Molasses van Hans Zimmer.

0: If I Can't Have You, de Bee Gees schreven het en Yvonne Allman zong het ook. Het was allemaal speciaal voor Saturday Night Fever, die bioscoop smash hit uit 1977. De broertjes Gibbs leverden 8 nummers voor het project, 6 deden ze er zelf. En niet alleen die film werd een wereldhit, maar de soundtrack misschien al wel meer. Meer dan 40 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. Niet te geloven toch. Je luistert naar een speciale aflevering Soundtracks, een filmmuziektherapie special. Mijn naam is René van den Abelen. Heel iets anders dan dat geluid van de Bee Gees is deze van Alain Roman voor Les Vacances de Monsieur Hulot, een film van Jacques Tati. Het was de eerste keer dat hij het personage Hulot ter tonele voerde. 1953.
1: Filmmuziektherapie.

0: Hetzelfde, maar dan anders. Guns N' Roses met hun uitvoering van Knockin' on Heaven's Door uit 1992. En daarvoor het origineel van Bob Dylan. Knockin' on Heaven's Door, hij schreef het voor Pat Garrett en Billy the Kid. Een bioscoopfilm waar hij overigens zelf ook nog een rolletje in kreeg.
1: It's intermission time, folks. And that means it's time for a tasty snack. How about a stroll over to the refreshment counter for a delicious bite to eat? See you over at the refreshment counter.
0: Inderdaad, even pauze qua muziek. We gaan aandacht besteden aan een interviewtje wat ik destijds had met Famke Janssen. Zij kreeg in 1995 een rol in de Bondfilm GoldenEye, waarin Pierce Brosnan voor de allereerste keer als werelds beroemdste geheimagent 007 te zien was. En kort voor de première interviewde ik haar, vroeg hoe ze die rol te pakken had gekregen.
2: Ik was een andere film aan het filmen op dat moment voor dezelfde studio in Amerika. En die heet Lord of Illusions. En die komt volgens mij volgend jaar in Nederland uit. Dus die komt pas na de Bondfilm uit, terwijl ik hem eerder heb gefilmd. En toen heb ik de regisseur en de producenten van de Bondfilm ontmoet. En die hebben wat van de andere film gezien. En uiteindelijk daar aan de hand van hebben ze gevraagd of ik een screentest wilde doen in Londen met Pierce. En dat heb ik toen gedaan en toen heb ik de film gekregen.
0: Wat herinner je je van je eerste draaidag? Welke scène bijvoorbeeld was de eerste die je speelde?
2: De eerste scène speelde ik, en dat is als ik in Severnaya binnenkom met een... En dan uiteindelijk iedereen met dat heet een AK-47, een machinegeweer. Ga ik iedereen doodmaken en heb ik ook heel veel plezier in.
0: Je kon er meteen fris tegenaan dus.
2: Ja, dat was wel moeilijk om mee te beginnen. Maar toen ik dat eenmaal had gedaan, dacht ik van oké, ik heb nu de toon gezet voor hoe dit verder gaat en ik kan niet meer terug. En nu moet ik gewoon verder.
0: Hoe zag een gemiddelde werkdag eruit?
2: Veel wachten op de set. Want het is natuurlijk met een actiefilm gaat het veel om... Ze bouwen een set en dan maken ze hem weer kapot. Met een grote explosie of zo. Dus je wacht heel veel en je probeert gewoon om je bezig te houden. En lol te hebben met de andere acteurs en andere mensen op de set. En het was echt een leuke productie om aan te werken.
0: Iedere dag vroeg op?
2: Ja, het zijn lange dagen. Ik werd gemiddeld ook omdat in de tijd dat ik die film filmde, mijn haar was veel korter en ze moesten elke keer iets in mijn haar stoppen om het langer te maken. Borduren, zeg maar. En dat duurde 2 uur zat ik in haar en make-up elke dag. Dus ik werd al om 5 uur zo 's ochtends opgehaald.
0: Stromen de aanbiedingen nu binnen?
2: Ik ben al lang niet meer waar ik woon in Los Angeles geweest. Maar ik spreek nog bijna elke dag met mijn agent. En die blijft maar zeggen dat het allemaal fantastisch is. En iedereen wil me ontmoeten. En krijgt steeds script. En hij stuurt ze nu elke keer naar de verschillende steden. En die wachten dan op me. Dus ik moet in de volgende stad krijg ik weer wat scripts. En dan kan ik weer lezen.
0: Famke Janssen. Ze speelde in GoldenEye, de Bondfilm uit 1995. Je luistert naar een muziektherapie special met uitsluitend en alleen filmmuziek.
3: Frankly, my dear, I don't give a damn.

0: 3,5 uur duurde die destijds in 1963. It's a mad, mad, mad, mad world. Ernest Gold maakte de muziek. Het was een hit, die film. Ik heb hem ook een paar keer gezien destijds in de bioscoop. En het was een wereldwijd succes. Spencer Tracy zat erin. Sid Caesar, Milton Berle, Mickey Rooney. Of een gigantische sterrencast.
1: Filmmuziektherapie.

0: J. Pat O'Malley, Colonel Hathi's March. De Jungle Patrol, afkomstig uit Disney's Jungle Book. Film uit 1967. De eerste film trouwens uit de Disney Studios die Walt zelf niet meer heeft gezien. Hij overleed nog voor de première daarvan. Blijft een schitterende bioscoopfilm met dat jonge olifantje. Zo'n jong olifantje zou ik nou best thuis willen hebben. Lijkt me hartstikke gezellig. Oké, heel iets anders.
1: Kwart voor de Fab Four.

Kwart voor de Fab Four, ook in een filmmuziek special. Want uiteraard maakte de Fab Four ook de overstap naar de Silver Screen. In 1964 verscheen die A Hard Day's Night. En een van de liedjes uit die film was deze. I should have known.

vreselijk goede oorlogsfilm. Nou ja, eigenlijk anti-oorlogsfilm. Clint Eastwood, Donald Sutherland, Carol O'Connor, Telly Savalas. Burning Bridges van de My Curb Congregation.

geloof dat ik hem 5 keer in de bioscoop heb gezien. Nou, en hoe vaak thuis? Dat zou ik echt niet meer weten. Het blijft een fraaie film. Kelly's Heroes. Je hoorde Burning Bridges. Dan straks hadden we de Beatles met veel muziek. En er was natuurlijk nog een popster die geregeld in de bioscoop te zien was. Elvis Presley.

The King uit Blue Hawaii. De eerste van drie Hawaii films die hij maakte. Girls, Girls, Girls en Paradise Hawaiian Style waren die andere. Het album stond 20 weken op 1 in de Verenigde Staten. Dus men vond het wel de moeite waard, zou je kunnen zeggen. Can't help falling in love with you. Je luisterde naar een muziektherapie filmmuziek special. Mijn naam is René van der Labelen. Graag tot volgende week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staat voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier oponthoud. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Jolette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het Lentefestival is een middag vol theater, muziek, acrobatiek, steltlopers en nog veel meer om de lente te vieren. Je komt deze middag een stuk of 100 artiesten tegen. Bijvoorbeeld Hoop Boom Boom, hoelahoepen met maar liefst 9 hoepels aan armen en benen. Animare Straattheater komt met een 5 meter hoog steltefiguur en Stefan en Fiora spelen de muzikale acrobatiek show Acrocordion. Kom zondag kijken naar de voorstelling rond het slot Zeist tussen 1 en 3 of tussen 3 en 5. Je hebt wel een kaartje nodig. Voor iedereen vanaf 2 jaar is de entreeprijs 1 euro. Theater Na de Dam biedt 9 theaterproducties in Utrecht rond het thema oorlog, onderdrukking en bevrijding. Zo kun je naar de voorstellingen Zo'n prachtige dag en Ik moet gaan van Oda Spelbos, Ragin Fulink en Koen Karis. Wat drijft mensen zich wel of niet op te offeren? Van verzetshelden tot gewone burgers. Het stuk verkent moed, keuze en de vraag wat er gebeurt met ongeleefde levens onder onderdrukking. De voorstelling is zondag om 8:30 en maandag om 9:00 te zien in Theater Kikker aan de Ganzenmarkt in Utrecht.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Zakken vol met identieke plastic flessen tussen het afval zorgt in Bunnik voor veel onrust, dat stelt de lokale politie. Voor de buurtbewoners en de politie is het onduidelijk waar de flessen vandaan komen die de bewoners bij een afval aantreffen. Zo is het voor bedrijven niet toegestaan om het afval bij het huis van neer te zetten. De politie is de zaak aan het onderzoeken. De N234 in Groenekan gaat komende week op de schop, dat meldt de provincie Utrecht. Op de weg, die ook bekend staat als de Nieuwe Weteringse Weg, zal tussen huisnummer 97 en de aansluiting met de A27 de weg volledig dicht zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vernield en wordt de middenberm aangepakt. Ter plaatse is een omleiding ingesteld. De parallelweg blijft open voor de omwonenden. En steeds minder egels in ons land, dat stelt de zoogdiervereniging op haar website. Nu het zonnetje begint te schijnen, komt de egel uit zijn winterslaap. Doordat het aantal zo sterk is afgenomen, roept de zoogdiervereniging iedereen op om het dier wat meer aandacht te geven. Je kan dit doen door hoopjes bladeren neer te leggen, kleine doorgangen in de schutting te maken, water in een schaaltje te doen en door de robotmaaier niet 's nachts te laten maaien. Ook roept de vereniging op om in bosrijk gebied, zoals in onze regio, vooral 's avonds voorzichtiger te rijden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met AMB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. AMB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ligt modder op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
17: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: ZFM regionieuws.
1: Wie dit weekend de weg opgaat in de provincie Utrecht doet er goed aan om de reis vooraf goed te plannen. Dat stelt Rijkswaterstaat. De A2 richting Utrecht is afgesloten en ook de A12 tussen Utrecht en Den Haag gaat dicht. Deze periode is voor Rijkswaterstaat ideaal om onderhoud te plegen. De temperatuur is goed en zodat het asfalt snel droogt. Ook zijn er deze weken veel mensen met vakantie. Mocht je toch op pad moeten, hou dan rekening met extra reistijd dat kan oplopen tot 60 minuten. De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het in brand steken van een man in een rolstoel op het Smaragdplein in Utrecht blijven 3 maanden langer in de cel, dat meldt de rechtbank. Het slachtoffer werd half april in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken op de parkeerplaats van het winkelcentrum in het zuiden van Utrecht. De 69-jarige man raakte daarbij gewond. De politie vermoedt dat de betrokken elkaar kennen en dat er sprake is van een onderling conflict. En om je tuin te vergroenen deelt de gemeente De Bilt bomen en struiken uit. In Maartensdijk zijn er onlangs 220 bomen overhandigd. Om een boom te krijgen moesten inwoners van Maartensdijk een stoeptegel voor het huis leggen. Het idee is zo om de stoeptegels te vervangen door meer groen. Meer bomen en struiken zorgen voor een koelere tuin en bovendien kan extra regenwater makkelijker worden afgevoerd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon. In de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. 2 familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4:00. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: Zakken vol met identieke plastic flessen tussen het afval zorgt in Bunnik voor veel onrust, dat stelt de lokale politie. Voor de buurtbewoners en de politie is het onduidelijk waar de flessen vandaan komen die de bewoners bij een afval aantreffen. Zo is het voor bedrijven niet toegestaan om het afval bij het huis van neer te zetten. De politie is de zaak aan het onderzoeken. De N234 in Groenekan gaat komende week op de schop, dat meldt de provincie Utrecht. Op de weg, die ook bekend staat als de Nieuwe Weteringse Weg, zal tussen huisnummer 97 en de aansluiting met de A27 de weg volledig dicht zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vernield en wordt de middenberm aangepakt. Ter plaatse is een omleiding ingesteld. De parallelweg blijft open voor de omwonenden. En steeds minder egels in ons land, dat stelt de zoogdiervereniging op haar website. Nu het zonnetje begint te schijnen, komt de egel uit zijn winterslaap. Doordat het aantal zo sterk is afgenomen, roept de zoogdiervereniging iedereen op om het dier wat meer aandacht te geven. Je kan dit doen door hoopjes bladeren neer te leggen, kleine doorgangen in de schutting te maken, water in een schaaltje te doen en door de robotmaaier niet 's nachts te laten maaien. Ook roept de vereniging op om in bosrijk gebied, zoals in onze regio, vooral 's avonds voorzichtiger te rijden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Wie dit weekend de weg op gaat in de provincie Utrecht doet er goed aan om de reis vooraf goed te plannen. Dat stelt Rijkswaterstaat. De A2 richting Utrecht is afgesloten en ook de A12 tussen Utrecht en Den Haag gaat dicht. Deze periode is voor Rijkswaterstaat ideaal om onderhoud te plegen. De temperatuur is goed en zodat het asfalt snel droogt. Ook zijn er deze weken veel mensen met vakantie. Mocht je toch op pad moeten, hou dan rekening met extra reistijd dat kan oplopen tot 60 minuten. De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het in brand steken van een man in een rolstoel op het Smaragdplein in Utrecht blijven 3 maanden langer in de cel, dat meldt de rechtbank. Het slachtoffer werd half april in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken op de parkeerplaats van het winkelcentrum in het zuiden van Utrecht. De 69-jarige man raakte daarbij gewond. De politie vermoedt dat de betrokken elkaar kennen en dat er sprake is van een onderling conflict. En om je tuin te vergroenen deelt de gemeente De Bilt bomen en struiken uit. In Maartensdijk zijn er onlangs 220 bomen overhandigd. Om een boom te krijgen moesten inwoners van Maartensdijk een stoeptegel voor het huis leggen. Het idee is zo om de stoeptegels te vervangen door meer groen. Meer bomen en struiken zorgen voor een koelere tuin. En bovendien kan extra regenwater makkelijker worden afgevoerd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
9: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Ja, het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder verkooppraatjes. Want met de autoverkoopservice van ANWB heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/auto. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e, achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.